0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Citywerkers met het NOS Journaal.
2: Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sippie Dijkers met het NOS Journaal.
2: Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

is bullshit. Loesje, wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
2: Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

zei tegen mij, ik wil dit niet meer. Dat zegt ze me wel vaker, maar ze meende deze keer. Ik kan het wel begrijpen,

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt-het-vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
2: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zien niet meer.
1: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomenen El Niño en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
3: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
1: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen, het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Treinreizigers die vanochtend naar Den Haag of Rotterdam willen, moeten rekening houden met treinuitval, dat zegt de NS. Er is een bovenleiding kapot en die is waarschijnlijk pas rond een uurtje of 9 gemaakt. De problemen die begonnen gistermiddag zouden tot middernacht duren, maar lopen dus uit. De verwachting is een uur of 9, maar check de reisplanner voor vertrek. FC Utrecht heeft gisteren een oefenduel tegen Sevilla FC uit Spanje verloren. Het werd 1-0. Peque Fernandez scoorde in de 27e minuut genoeg voor de zegen. Hoofdtrainer Anthony Correa van Utrecht heeft Joris van Overeem daarnaast aangewezen als aanvoerder van de ploeg. De 33-jarige middenvelder nam de band over van de vertrokken Mike van Hoorn en hij is er maar wat blij mee.
3: Nu als eerste aanvoerder benoemd, dus dat is een grote eer.
4: Was het ook iets wat speelde in de onderhandelingen of is dat erna pas gekomen?
3: Dat is erna gekomen en dat is deze week bepaald. Dus nee, grote eer. Draag me trots.
4: Wat voor soort aanvoerder ga jij zijn?
3: Ik denk dat ik een aanvoerder ben die in de groep staat in plaats van erboven.
2: Volgende week zondag begint het voetbalseizoen weer voor de Utrechters met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Een Rotterdamse wijkraadslid van de VVD moet op gesprek komen nadat hij zaterdag in onze stad bij een extreemrechts protest is geweest. Raadslid Ruben Arnhem was bij het remigratieprotest op het Jaarbeursplein. Daar werd onder andere over omvolking gesproken. Ook sprak een rechtsextremistische Vlaming die veroordeeld is voor haatspraak. De VVD doet afstand van het wijkraadslid die op sociale media ook schreef dat hij bij dat protest was. Volgens het ANP is het voor het eerst dat er een VVD'er bij een extreemrechts protest is. Een wijkraadslid overigens is een speel tussen de gemeenteraad en de wijk en worden in Rotterdam ook gekozen. En met het warme weer wil je natuurlijk afkoelen in het water. En op de meest officiële plekken is het zwemwater dik in orde in onze stad, meldt zwemwater.nl. Alleen buiten onze stad, bijvoorbeeld het kleine zeetje in Bunschoten-Spakenburg, daar geldt negatief zwemadvies door te veel blauwalg. Zwembad Zwemlust in Nieuwersluis heeft er ook last van. Alleen daar geldt dat voor het bad. Ofwel, voor de rest kan je heerlijk zwemmen buiten. En dat is ook fijn, want het wordt hartstikke warm. Er is vandaag veel zon. Bij een lichte zuidoostenwind wordt het maximaal 32 of 33 graden. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
2: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvragen makkelijker zou maken.
1: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de Liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
3: Ja, Nederland 1, dames en heren. Goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
1: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Gerard Joling met Niet voor één keer op Bingo FM. Ja, lekker hoor. Goedemorgen. Weer een nieuwe week. Het is 3 augustus. En ik hoop dat je een lekker weekendje achter de rug hebt. En ja, we gaan gewoon weer fris en fruitig van start. Ik ook. Ik zit niet eens thuis in Nieuwegein. Ik zit niet in de studio van RTV Utrecht. Nee, ik zit in Eindhoven.

0: lekker op de radio. Lekker vanuit hun huiskamer. Nou, wat wil Loris Nicolaas nog meer? En dat is juist zo mooi aan techniek, hè? Dat je tegenwoordig alles gewoon mee kan nemen. Ja, echt hartstikke chill, hoor. Even een shout-out naar Egbert. Dankjewel, lieverd.
1: Yes.

Ik dans altijd door het leven. Frank van Netten hoorde je hier op de Stadszender van Utrecht. We gaan naar Guus Meeuwis. We gaan naar onze vriend uit Brabant samen met Vagant. Ik wil met je lachen. Ja, ik lach de hele ochtend al hoor. Met 3 honden om me heen, ja. Ik was ook nog eens op honden. Ja, doedelplukken sok. Ja, wie heeft ze bedacht? Ja, Elske zeker.

hier word je toch vrolijk van. Doe maar pa op Bingo FM. 107.7 FM, dat is onze vertrouwde etenfrequentie. We zijn ook te beluisteren via DAB Plus in een groot deel van de provincie Utrecht. Ongeveer te ontvangen tussen Amstelveen en ongeveer tussen Zaltbommel in. En via bingofm.nl en de app hoor je ons natuurlijk gewoon overal, hè, waar je maar wilt. Met nu Wimmy Boma.

Klaasvee met de kriebels in mijn maag. Daarvoor het regionale nieuws. Nee, maar zover zijn we nog niet. Ik had nog even willen melden. Fred is op vakantie. Normaal, Fred doet altijd wat actueel nieuws ertussendoor. Maar tijdens zijn afwezigheid ga ik geen nieuws benoemen. Want we hebben de nieuwsredactie. En die gaan straks voor jou ook het nieuws voorlezen. Ieder uur tot 21:30 vanavond hier op de radio op Bingo. Wat ik je wel geef, dat is lekker met een bakje Senseo naast me. Amore van Corrie Konings. Er hangt iets.

0: Henri Konings, er hangt iets in de lucht. We gaan naar Henk Dissel met Gekke Henkie. En daarna krijg je, het regionale nieuws van 8:30. Tot zo.
1: Je denkt toch niet dat ik gek ben, hè?

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen, het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. FC Utrecht heeft gisteren een oefenduel tegen Sevilla FC uit Spanje verloren. Het werd 1-0. Peque Fernandez scoorde in de 27e minuut genoeg voor de zegen. Hoofdtrainer Anthony Correa van Utrecht heeft Joris van Overeem daarnaast aangewezen als aanvoerder van de ploeg. De 33-jarige middenvelder nam de band over van de vertrokken Mike van Hoorn en hij is er maar wat blij mee.
4: Nu als eerste aanvoerder benoemd, dus dat is een grote eer.
5: Was het ook iets wat speelde in de onderhandelingen of is dat erna pas gekomen?
4: Dat is erna gekomen en dat is deze week bepaald. Dus grote eer. Ik draag me trots.
5: Wat voor soort aanvoerder ga jij zijn?
4: Ik denk dat ik een aanvoerder ben die in de groep staat in plaats van erboven.
3: Volgende week zondag begint het voetbalseizoen weer voor de Utrechters met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Een Rotterdamse wijkraadslid van de VVD moet op gesprek komen nadat hij zaterdag in onze stad bij een extreemrechts protest is geweest. Raadslid Ruben Arnhem was bij het remigratieprotest op het Jaarbeursplein. Daar werd onder andere over omvolking gesproken. Ook sprak een rechtsextremistische Vlaming die veroordeeld is voor haatspraak. De VVD doet afstand van het wijkraadslid die op sociale media ook schreef dat hij bij dat protest was. Volgens het ANP is het voor het eerst dat er een VVD'er bij een extreemrechts protest is. Een wijkraadslid overigens is een speel tussen de gemeenteraad en de wijk en worden in Rotterdam ook gekozen. En met het warme weer wil je natuurlijk afkoelen in het water. En op de meeste officiële plekken is het zwemwater dik in orde in onze stad, meldt zwemwater.nl. Alleen buiten onze stad, bijvoorbeeld het kleine zeetje in Bunschoten-Spakenburg, daar geldt negatief zwemadvies door te veel blauwalg. Zwembad Zwemlust in Nieuwersluis heeft er ook last van. Alleen daar geldt dat voor het bad. Ofwel, voor de rest kan je heerlijk zwemmen buiten. En dat is ook fijn, want het wordt hartstikke warm. Er is vandaag veel zon. Bij een lichte zuidoostenwind wordt het maximaal 32 of 33 graden. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

0: Met Armin van Buren en Davina Michelle hoor die je op Bingo. Daarvoor het regionale nieuws. Meer nieuws check je in de app en bingofm.nl. We gaan naar Ruzio met Mart Hoogkamer en de Amsterdamse zomer pakt mij.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw er

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Ik blijf gewoon waar ik ben hoor, lekker. Waar blijf je nou? Donny met Senna hoorde je. We gaan naar mijn geheimpje van Danny Christian. Ik denk dat ieder persoon wel een geheimpje heeft, terwijl ik gewoon ontzettende kramp op dit moment in mijn kuit krijg. Oh, dat is vervelend, hè, dat gevoel. Als je, dan heb je soms ook s'nachts, oh, dat is wel heel erg. Als je wakker wordt, dan dan dat je dat op een gegeven moment ziet de spieren een beetje dubbel zitten of zo. Nou ja, ach ja. Even een paar keer tot 10 tellen. Ik zet mijn microfoon even uit en dan ga ik heel eventjes dingen zeggen waar ik later spijt van krijg, denk ik. Danny Christian, dit is mijn geheimpje op Bingo FM.

0: mijn geimpje van Danny Christian. Tijd voor de dijk met Als het golft.
1: Van levenslied tot medebok, recht uit het hart. Bingo FM.
0: Ja, dan moet ik hem wel doordrukken. Alles wordt het zo stil op de radio. Ja. Goedemorgen.

0: zalig in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Dickie Dex met J.W. Roy. Treur niet, ode aan het leven. We gaan naar Ria Valk. Hou je echt nog van mij, Rocky Billy? En zo dadelijk het NWS Journaal van 9 uur. Blijf bij de ochtendshow zo dadelijk.

0: Ik weet niet wat ik net over Rocky Billy zat te ouwe hoeren. Ik dacht echt dat ik hem zag staan, maar op een of andere manier is hij verdwenen uit mijn playlist. Nou ja, Samantha Steenwijk, ook leuk. Je weet niet wat je mist. Die hoorde je zojuist. Even kijken, ja, nee, Nee, dat red ik niet meer. We gaan naar het NOS Journaal van 9 uur. Dus ik wil nog even een correctie maken dat het Samantha Steenwijk werd. Tot zo!
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
3: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
2: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
4: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
2: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer: zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

leven. De vrouw van Nick en Simon in het tweede gedeelte van de ochtendshow op deze maandag 3 augustus. Goedemorgen Utrecht. Ja, ik zit in Eindhoven. Wat lekker hè. Zo kun je gewoon overal radio maken. Roxy Dekker nu met Loser.

Gijzelaar van het Goede Doel en Henk Temming en Henk Westboek, die vormden het. We gaan naar Marianne Weber met Als de rozen weer in bloei staan.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen, het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. FC Utrecht heeft gisteren een oefenduel tegen Sevilla FC uit Spanje verloren. Het werd 1-0. Peque Fernandez scoorde in de 27e minuut genoeg voor de zege. Hoofdtrainer Anthony Correa van Utrecht heeft Joris van Overeem daarnaast aangewezen als aanvoerder van de ploeg. De 33-jarige middenvelder nam de band over van de vertrokken Mike van Hoorn en hij is er maar wat blij mee.
3: Nu als eerste aanvoerder benoemd, dus dat is een grote eer.
4: Was het ook iets wat speelde in de onderhandelingen of is dat erna pas gekomen?
3: Dat is erna gekomen en dat is deze week bepaald. Dus grote eer. Ik draag me trots.
4: Wat voor soort aanvoerder ga jij zijn?
3: Ik denk dat ik een aanvoerder ben die in de groep staat in plaats van erboven.
2: Volgende week zondag begint het voetbalseizoen weer voor de Utrechters met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Een Rotterdamse wijkraadslid van de VVD moet op gesprek komen nadat hij zaterdag in onze stad bij een extreemrechts protest is geweest. Raadslid Ruben Arnhem was bij het remigratieprotest op het Jaarbeursplein. Daar werd onder andere over omvolking gesproken. Ook sprak een rechtsextremistische Vlaming die veroordeeld is voor haatspraak. De VVD doet afstand van het wijkraadslid die op sociale media ook schreef dat hij bij dat protest was. Volgens het ANP is het voor het eerst dat er een VVD'er bij een extreemrechts protest is. Een wijkraadslid overigens is een speel tussen de gemeenteraad en de wijk en worden in Rotterdam ook gekozen. En met het warme weer wil je natuurlijk afkoelen in het water. En op de meest officiële plekken is het zwemwater dik in orde in onze stad, meldt zwemwater.nl. Alleen buiten onze stad, bijvoorbeeld het kleine zeetje in Bunschoten-Spakenburg, daar geldt negatief zwemadvies door te veel blauwalg. Zwembad Zwemlust in Nieuwersluis heeft er ook last van. Alleen daar geldt dat voor het bad. Ofwel, voor de rest kan je heerlijk zwemmen buiten. En dat is ook fijn, want het wordt hartstikke warm. Er is vandaag veel zon. Bij een lichte zuidoostenwind wordt het maximaal 32 of 33 graden. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Operator koelen wij met de sprong in het duister. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was de ochtendshow. Een hele fijne dag toegewenst. Ik ben er weer om 2 uur. En heel veel plezier met John Schaap.

0: vandaag.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buiten ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaap met John Schaap.

Bij Schuif. Hij gaat naar de PC Hoofdstraat. Dat is een hele dure straat in Amsterdam. Daar verkopen ze alle kleuren. Tutti colori. Ja, wij doen als Bingo FM nog even een extra duit in het zakje. Door zijn plaat veel te draaien. Want hij heeft namelijk de meest gedraaide single. De bingo schijf van deze week.

Met Fransie gingen we even lekker op vakantie. Frans-Duits was niet de enige Frans. Ook die lange was erbij, samen met Voorhoede. En als wij iemand door Frankrijk heen zijn, komen we aan in Spanje. En daar is Jeffrey Kuipers actief. Je hoorde veel te lange nacht van de kapper aan de Costa.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemorgen, het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. FC Utrecht heeft gisteren een oefenduel tegen Sevilla FC uit Spanje verloren. Het werd 1-0. Piqué Fernandez scoorde in de 27e minuut genoeg voor de zegen. Hoofdtrainer Anthony Correa van Utrecht heeft Joris van Overeem daarnaast aangewezen als aanvoerder van de ploeg. De 33-jarige middenvelder nam de band over van de vertrokken Mike van Hoorn en hij is er maar wat blij mee.
4: Nu als eerste aanvoerder benoemd, dus dat is een grote eer.
5: Was het ook iets wat speelde in de onderhandelingen of is dat erna pas gekomen?
4: Dat is erna gekomen en dat is deze week bepaald. Dus grote eer. Ik draag me trots.
5: Wat voor soort aanvoerder ga jij zijn?
4: Ik denk dat ik een aanvoerder ben die in de groep staat in plaats van erboven.
3: Volgende week zondag begint het voetbalseizoen weer voor de Utrechters met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Een Rotterdamse wijkraadslid van de VVD moet op gesprek komen nadat hij zaterdag in onze stad bij een extreemrechts protest is geweest. Raadslid Ruben Arnhem was bij het remigratieprotest op het Jaarbeursplein. Daar werd onder andere over omvolking gesproken. Ook sprak een rechtsextremistische Vlaming die veroordeeld is voor haatspraak. De VVD doet afstand van het wijkraadslid die op sociale media ook schreef dat hij bij dat protest was. Volgens het ANP is het voor het eerst dat er een VVD'er bij een extreemrechts protest is. Een wijkraadslid overigens is een speel tussen de gemeenteraad en de wijk en worden in Rotterdam ook gekozen. En met het warme weer wil je natuurlijk afkoelen in het water. En op de meest officiële plekken is het zwemwater dik in orde in onze stad, meldt zwemwater.nl. Alleen buiten onze stad, bijvoorbeeld het kleine zeetje in Bunschoten-Spakenburg, daar geldt negatief zwemadvies door te veel blauwalg. Zwembad Zwemlust in Nieuwersluis heeft er ook last van. Alleen daar geldt dat voor het bad. Ofwel, voor de rest kan je heerlijk zwemmen buiten. En dat is ook fijn, want het wordt hartstikke warm. Er is vandaag veel zon. Bij een lichte zuidoostenwind wordt het maximaal 32 of 33 graden. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
6: Schaap. Met John Schaap.

wat lekker. We pakten de koffer in om samen met Dario en Naldo Lima denkbeeldig naar Brazil te gaan. Ach, zo ver van huis hoeven we het helemaal niet te zoeken. Luister maar naar Kim Lee.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

Kom, dans de hele nacht met mij. Dit was de altijd goed geklede John Spencer. John scoorde eind jaren 80 een hit met een liedje dat heette Lana. Ja, dat was een cover en daar is John heel goed in. Dit was een van zijn liedjes waarmee hij scoorde in de afgelopen...

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: mij.
1: De Nederlandstalige hits van Lacoon vind ik het allermooist.
0: Alleen van mij.
1: Na meerdere hits die zij hebben gescoord, zijn zij alsnog een andere koers gaan varen. Nadat zij met Oceaan en de Nederlandstalige hits scoorden. Ik lach als een clown. Dat is toch altijd beter dan lachen als een boer met kiespijn. Henk Bernaar met zijn nieuwe single hoor je straks voor het regio nieuws op Bingo FM.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
0: Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen, het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. FC Utrecht heeft gisteren een oefenduel tegen Sevilla FC uit Spanje verloren. Het werd 1-0. Piqué Fernandez scoorde in de 27e minuut genoeg voor de zegen. Hoofdtrainer Anthony Correa van Utrecht heeft Joris van Overeem daarnaast aangewezen als aanvoerder van de ploeg. De 33-jarige middenvelder nam de band over van de vertrokken Mike van Hoorn en hij is er maar wat blij mee.
3: Nu als eerste aanvoerder benoemd, dus dat is een grote eer.
4: Was het ook iets wat speelde in de onderhandelingen of is dat erna pas gekomen?
3: Dat is erna gekomen en dat is deze week bepaald. Dus grote eer. Draag me trots.
4: Wat voor soort aanvoerder ga jij zijn?
3: Ik denk dat ik een aanvoerder ben die in de groep staat in plaats van erboven.
2: Volgende week zondag begint het voetbalseizoen weer voor de Utrechters met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Een Rotterdamse wijkraadslid van de VVD moet op gesprek komen nadat hij zaterdag in onze stad bij een extreemrechts protest is geweest. Raadslid Ruben Arnhem was bij het remigratieprotest op het Jaarbeursplein. Daar werd onder andere over omvolking gesproken. Ook sprak een rechtsextremistische Vlaming die veroordeeld is voor haatspraak. De VVD doet afstand van het wijkraadslid die op sociale media ook schreef dat hij bij dat protest was. Volgens het ANP is het voor het eerst dat er een VVD'er bij een extreemrechts protest is. Een wijkraadslid overigens is een speel tussen de gemeenteraad en de wijk en worden in Rotterdam ook gekozen. En met het warme weer wil je natuurlijk afkoelen in het water. En op de meest officiële plekken is het zwemwater dik in orde in onze stad, meldt zwemwater.nl. Alleen buiten onze stad, bijvoorbeeld het kleine zeetje in Bunschoten-Spakenburg, daar geldt negatief zwemadvies door te veel blauwalg. Zwembad Zwemlust in Nieuwersluis heeft er ook last van. Alleen daar geldt dat voor het bad. Ofwel, voor de rest kan je heerlijk zwemmen buiten. En dat is ook fijn, want het wordt hartstikke warm. Er is vandaag veel zon. Bij een lichte zuidoostenwind wordt het maximaal 32 of 33 graden. Tot zo.

0: Laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Schaap, met John Schaap.

Ja, en voor je het weet sta je op het strand. En zeg je ja. Zo gaat dat, Gesper. Dit was Louise. Ja, geen Louise, maar Mieke brengt zometeen een muzikale hitherinnering. We gaan met de zangeres die vooral bekend werd door het liedje De Engelbewaarder. Dat later, we kennen het verhaal, gecoverd is door Marco Schuitmaker. Ja, Mieke dus brengt zometeen Vaya con Dios. Ja, wij zwaaien nog lang niet uit. Want ik heb nog veel muziek voor je vanmorgen. Bonnie Sinclair bijvoorbeeld.

Mike Pietersen, dat doe jij. Ik doe het hier. Ach, zo'n groot applaus hoef je daar niet voor te geven. Ik draai gewoon plaatjes. En binnen nu en een paar minuten is dat de single van Imca Marina.

waarin ze ook aangeeft dat ze nog zoveel energie heeft om nog heel wat jaren op het podium te staan. En gelukkig maar, de zangeres is nog lang niet klaar. Op Bingo hoor je Imca Marina naar deze oude hit van de kast.

Marina, ik ben nog lang niet klaar. Nou, voor vandaag zit deze show er wel op. Morgenochtend om 10 uur is de koffie weer gezet en heb ik een nieuwe playlist voor je.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Dries Roelvink, net na 12 uur, de hele wereld mag het weten. Inderdaad, want het ziet er weer aan te komen. We hebben weer een nieuwe aflevering van het lunchpakket, dus iedereen mag wat weten op www.bingofm.nl.

Lasso. Hier bij je vrienden van de radio, recht uit het hart van de Domstad, draaien we de lekkerste Nederlandstalige muziek. Even terug in de tijd. Dat is weer een tijdje hoor. Frank Boeiengroep zingt.

voor het regennieuws. En daarna zijn we terug met nog meer mooie platen voor jou. En we gaan ook eens even kijken wat het broodje speciaal is. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Geniet van de lunch en van de muziek.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De NS kan nog niet zeggen wat de gevolgen zijn van de landelijke OV-staking op 9 september. Vakbond FNV heeft de staking van 24 uur wel aangekondigd, maar nog niet officieel aangemeld bij de vervoerders. De bond voert actie uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. NS zegt te balen van de staking en Arriva waarschuwt reizigers nu al rekening te houden met vertragingen en uitval. Twee verschillende eenmansfracties in de gemeenteraad van Utrecht hebben raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De twee partijen maken zich zorgen over intimidatie en extremisme in de stad. Aanleiding zijn onder meer het afgeblazen Europees kampioenschap debatteren, demonstraties en ordeverstoringen in de stad. De partijen willen weten hoe de burgemeester de openbare orde blijft handhaven en welke rol de gemeente in al deze gebeurtenissen is. Er is nieuw audiomateriaal opgedoken van André Hazes en dat is gevonden in een muziekstudio in Spakenburg. Het gaat om een concertregistratie van Hazes in augustus 1998 in Benidorm. De muziek lag bij Paul Schuurman. Zijn inmiddels overleden vader had al een mobiele audiostudio die concerten opnam. En hier hoor je een stukje.
2: We zijn hier nu bezig met André. Ik zal wel even een klein stukje laten horen.

0: Als iemand.
1: Hier heb je de stem los van André nu.
0: Zeg dat genoeg.
1: Het is nooit verder op de markt gekomen. Dit is echt gewoon heel uniek gewoon dat we dit hebben. Ik heb er niks aan dat het bij mij in de kast ligt, zeg maar. En dat heb ik altijd al gezegd van, weet je, dat dit moet gewoon weer op de markt komen. Want het zijn unieke concerten gewoon.
2: Ja, over een paar weken kan dus het hele concert beluisterd worden. Schuurman heeft ook nog muziek van Herman Brood en Marco Borsato liggen. En op onze site en app kun je een leuke reportage met hem bekijken. Het weer dan nog. Het is vandaag vrij zonnig. Er staat een licht windje en het wordt maximaal 33 graden.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt vandaag uit 1975. Stond 6 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. En een hoogste positie was een 12e plaat. We hebben het over Earth and Fire. Een Nederlands product, maar niet Nederlandstalig gezongen. Dat is het broodje speciaal.

Het is makkelijk om soms een keuze te maken. Soms zijn die keuzes ook wel eens moeilijk natuurlijk. Maar ja, dat brengt dan weer een beetje de sjeu in het leven. En de wil van het leven wordt gezongen door Ooster.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer, zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

met Leroy en ik droom alleen nog maar van jou. 2009 was het jaar dat de plaat uitkwam. En we draaiden het net na het nieuws van 1 uur. Het ziet eraan te komen. Het tweede gedeelte van het lunchpakket. En straks na het regennieuws ook nog even kijken wat er in jouw

Rosso en Emma Heesters en Liefdesverdriet. Nou, liefdesverdriet moet je niet hebben. Mocht het wel zo zijn dat je een beetje liefdesverdriet hebt, het komt allemaal weer goed, schatje, zeggen ze dan.

1% Jesse Prince hier op Bingo FM. En ja, daarvoor hadden we trouwens nog Trobi, Fleming en Snelle met Weer een dagje ouder. Ja, je voelt het soms wel eens dat je denkt van één dagje ouder. Als je dan 's morgens je bed uitkomt, dan is het net of dat je al een week ouder bent en een dagje ouder. Zeg goed, we gaan

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De NS kan nog niet zeggen wat de gevolgen zijn van de landelijke OV-staking op 9 september. Vakbond FNV heeft de staking van 24 uur wel aangekondigd, maar nog niet officieel aangemeld bij de vervoerders. De bond voert actie uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. NS zegt te balen van de staking en Arriva waarschuwt reizigers nu al rekening te houden met vertragingen en uitval. Twee verschillende eenmansfracties in de gemeenteraad van Utrecht hebben raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De twee partijen maken zich zorgen over intimidatie en extremisme in de stad. Aanleiding zijn onder andere het afblazen van het Europees kampioenschap debatteren, demonstraties en ordeverstoringen in de stad. De partijen willen weten hoe de burgemeester de openbare orde blijft handhaven en welke rol de gemeente in al deze gebeurtenissen heeft. Er is nieuw audiomateriaal opgedoken van André Hazes. Dat is gevonden in een muziekstudio in Spakenburg. Het gaat om een concertregistratie van Hazes in augustus 1998 in Benidorm. De muziek lag bij Paul Schuurman. Zijn inmiddels overleden vader had dan een mobiele audiostudio die concerten opnam. En hier hoor je een stukje.
2: We zijn hier nu bezig met André. Ik zal wel even een klein stukje laten horen.

0: Als iemand.
1: Hier heb je de stem los van André nu.
0: Zeg dat genoeg.
1: Het is nooit verder op de markt gekomen. Dit is echt gewoon heel uniek gewoon dat we dit hebben. Ik heb er niks aan dat het bij mij in de kast ligt, zeg maar. En dat heb ik altijd al gezegd van, weet je, dat dit moet gewoon weer op de markt komen. Want het zijn unieke concerten gewoon.
2: Ja, de echte Hazas-fan die kan over een paar weken het complete concert beluisteren. Schuurman heeft ook nog muziek van Herman Brood en Marco Borsato op de plank liggen. En op de site van RTV Utrecht en op de app kun je een leuke reportage met hem bekijken. Het weer dan nog voor vandaag. Het is vrij zonnig en er staat een licht windje. En dat wordt maximaal 33 graden. Morgen veel zon met in de middag een paar regen- en onweersbuien. En dan zo'n 31 graden.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: We gaan terug naar 1976 met Corrie Konings, die op dit moment ook in de hitlijst staat met Er hangt iets in de lucht. Amore, amore.

En maar vanavond heb ik hoofdpijn. Nou, tabletje erop, twee paracetamolletjes en dan zal het best wel weer goed komen, Hardy. Lekkere plaat trouwens, van een heel wat jaartjes geleden alweer. We draaien dat hier tijdens de lunch, het lunchpakket op Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad met de allerlekkerste Nederlandstalige muziek. En dat doen we 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Hier is Tino Martin en Jong.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Nico, de Luxan, Kees Tolk op Bingo FM. Hey, goedemiddag en leuk dat je erbij bent. Maandag 3 augustus, tijd voor Bingo in de Middag met André Hazes junior.

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: magnifiek.
1: Tour de France. Hey Fransie van Frans Duits met Lange Frans en Voorhoede. En dit is Mo, ik beloof. En zo dadelijk hoor je Peter Koelewijn.
2: Nooit gedacht dat dit er was. Want het leven is een gok. En we weten niet waar het heen zal gaan.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. De NS kan nog niet zeggen wat de gevolgen zijn van de landelijke OV-staking op 9 september. Vakbond FNV heeft de staking van 24 uur wel aangekondigd, maar nog niet officieel aangemeld bij de vervoerders. De bond voert actie uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. NS zegt te balen van de staking en Arriva waarschuwt reizigers nu al rekening te houden met vertragingen en uitval. Twee verschillende eenmansfracties in de gemeenteraad van Utrecht hebben raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De twee partijen maken zich zorgen over intimidatie en extremisme in de stad. Aanleiding zijn onder andere het afblazen van het Europees kampioenschap debatteren, demonstraties en ordeverstoringen in de stad. De partijen willen weten hoe de burgemeester de openbare orde blijft handhaven en welke rol de gemeente in al deze gebeurtenissen heeft. Er is nieuw audiomateriaal opgedoken van André Hazes. Dat is gevonden in een muziekstudio in Spakenburg. Het gaat om een concertregistratie van Hazes in augustus 1998 in Benidorm. De muziek lag bij Paul Schuurman. Zijn inmiddels overleden vader had dan een mobiele audiostudio die concerten opnam. En hier hoor je een stukje.
3: We zijn hier nu bezig met André. Ik zal wel even een klein stukje laten horen.

0: Als iemand.
1: Hier heb je de stem los van André nu.
0: Zeg dat genoeg.
1: Het is nooit verder op de markt gekomen. Dit is echt gewoon heel uniek gewoon dat we dit hebben. Ik heb er niks aan dat het bij mij in de kast ligt, zeg maar. En dat heb ik altijd al gezegd van, weet je, dat dit moet gewoon weer op de markt komen. Want het zijn unieke concerten gewoon.
2: Ja, de echte Hazas-fan die kan over een paar weken het complete concert beluisteren. Schuurman heeft ook nog muziek van Herman Brood en Marco Borsato op de plank liggen. En op de site van RTV Utrecht en op de app kun je een leuke reportage met hem bekijken. Het weer dan nog voor vandaag. Het is vrij zonnig en er staat een licht windje. En dat wordt maximaal 33 graden. Morgen veel zon met in de middag een paar regen- en onweersbuien. En dan zo'n 31 graden.
3: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: elk van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de Straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Ik zal je hebben van Benny Nijman. Tweede gedeelte van Bingo in de Middag op deze maandag 3 augustus. Met Guus Meeuwis nu met Vagrant op straat. Ja, het is niet zover. Ik zit in

ze sta, dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet. Maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik even die stoot aanpak. Want ik heb dat duur

Goedemorgen, goedenavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is al zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

denk toch wel de hit van dit jaar, hoor. Hendrix, Demon Hunter, Golden. Ja, en ja, Amerikaans dan, hè, ja. Als we op het moment op Bingo de Voornoot weer te zaakje 7. Ja, ooit van een cd geïmporteerd, waarschijnlijk in de disco. We gaan naar Henk Bernhard met Ik lach als een clown.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. De NS kan nog niet zeggen wat de gevolgen zijn van de landelijke OV-staking op 9 september. Vakbond FNV heeft de staking van 24 uur wel aangekondigd, maar nog niet officieel aangemeld bij de vervoerders. De bond voert actie uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. NS zegt te balen van de staking en Arriva waarschuwt reizigers nu al rekening te houden met vertragingen en uitval. Twee verschillende eenmansfracties in de gemeenteraad van Utrecht hebben raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De twee partijen maken zich zorgen over intimidatie en extremisme in de stad. Aanleiding zijn onder andere het afblazen van het Europees kampioenschap debatteren, demonstraties en ordeverstoringen in de stad. De partijen willen weten hoe de burgemeester de openbare orde blijft handhaven en welke rol de gemeente in al deze gebeurtenissen heeft. Er is nieuw audiomateriaal opgedoken van André Hazes. Dat is gevonden in een muziekstudio in Spakenburg. Het gaat om een concertregistratie van Hazes in augustus 1998 in Benidorm. De muziek lag bij Paul Schuurman. Zijn inmiddels overleden vader had dan een mobiele audiostudio die concerten opnam. En hier hoor je een stukje.
3: We zijn hier nu bezig met André. Ik zal wel even een klein stukje laten horen.

0: Als iemand.
1: Hier heb je de stem los van André nu.
0: Zeg dat genoeg.
1: Is nooit verder op de markt gekomen. Dit is echt gewoon heel uniek gewoon dat we dit hebben. Ik heb er niks aan dat het bij mij in de kast ligt, zeg maar. En dat heb ik altijd al gezegd van, weet je, dat dit moet gewoon weer op de markt komen. Want het zijn unieke concerten gewoon.
2: Ja, de echte Hazas-fan die kan over een paar weken het complete concert beluisteren. Schuurman heeft ook nog muziek van Herman Brood en Marco Borsato op de plank liggen. En op de site van RTV Utrecht en op de app kun je een leuke reportage met hem bekijken. Het weer dan nog voor vandaag. Het is vrij zonnig en er staat een licht windje. Dat wordt maximaal 33 graden. Morgen veel zon met in de middag een paar regen- en onweersbuien. En dan zo'n 31 graden.

0: Bingo in de Middag met Laurens Nicolaas.
1: Je hoorde Donnie met de Marco Strijdmaker. Zij begrijpt het. We gaan naar Chris Grossman en Tabitha. Hij is van mij.

0: laat gaan.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Een hele goede middag. Het is maandagmiddag. Het is 3 augustus 2026. Van harte welkom bij Op Weg Naar Huis. Lawrence, dankjewel.

advocaten komt. Gisteren ben ik met mijn broertje en mijn zoon naar FC Utrecht toe geweest. De wedstrijd tegen Sevilla. Ja, ik moet zeggen, er is nog aardig wat werk aan de winkel. We kwamen uiteindelijk op achterstand en dat zijn we ook niet meer te boven gekomen. We hebben echt wel wat kansen gecreëerd, maar al met al was het wel redelijk dramatisch. En ja, het was een oefenwedstrijd en dan kan je ook wel bedenken misschien van, nou ja, er was niks te winnen. Maar ja, je kan wel een beetje zien hoe de poppetjes ervoor staan. En ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat verlopen, want ja, vanaf aankomend weekend dan begint de Eredivisie en gaat de eerste wedstrijd natuurlijk van start. En dat zal gebeuren aankomende zondag uit tegen Groningen. En dan mag je toch hopen dat er iets meer strijd en passie is te zien. En ja, ik ben benieuwd. In ieder geval gaan we over een kleine 2 weken weer praten met Paul Pessel. Dat doen we op de vrijdagmiddag tijdens op weg naar het weekend. En dan gaan we eens even vragen hoe hij het allemaal vindt. En misschien, heel misschien, gaan we dat even aankomende vrijdag wel doen tijdens op weg naar het weekend. Maar dat overleggen we nog eventjes met Paul Pessel hemzelf. Voor de tijd voor Vincent. En hij gaat zingen Een Zomer Lang Verliefd. Het is wel het mooiste wat er is, toch?

Wesley Bronkhorst. En zijn tutti-colori. Utrecht heeft vorig jaar meer inwoners zien vertrekken dan erbij gekregen. Uit cijfers van de CBS, geanalyseerd door vergelijkingssite Slimster, blijkt dat bijna 26.000 Utrechters naar een andere gemeente verhuisden. Dit tegenover bijna 23.000 nieuwkomers. Per saldo verloor de stad bijna 3.000 inwoners. En volgens Slimster spelen het beperkte woningaanbod en de hoge huizenprijs daar een belangrijke rol bij. De meeste vertrekkers kozen voor Amsterdam, gevolgd door Nieuwegein en de gemeente Stichtsvecht. Toch groeide de bevolking van Utrecht licht dankzij een geboorteoverschot. Maar al met al zijn er best wat Utrechters geweest die de stad verlaten hebben. Dus vandaar. Wij gaan door met Gat en Louietje Dame. En wij doen het samen.

Heb je een leuk weekend gehad? Heb je nog leuke dingen gedaan? Of was het vrij rustig? Moet zeggen dat ik vrijdagavond redelijk moe was van het werken en ik zo min mogelijk gedaan heb. Zaterdagavond bij vrienden een spelletje wezen spelen. En de mannen hebben met vlag en wimpel gewonnen. En daarnaast ook nog eens een keer heerlijk gegeten. Gisteren naar Utrecht geweest met mijn zoon en mijn broertje. Was ook reuze gezellig, ondanks dat we verloren hebben. Maar voor de rest een heerlijk weekend achter de rug. Wij gaan richting het regionale nieuws van 4:30. En daarna ben ik bij je terug met op weg naar huis. Kijken we even of er files zijn. Zo niet, gaan we lekker verder met het programma. En natuurlijk kijken we nog eventjes naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Ik laat je achter met de Next Bingo schijf. Hier is Laura Heijgen. En als ik jou niet...

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemiddag. De NS kan nog niet zeggen wat de gevolgen zijn van de landelijke OV-staking op 9 september. Vakbond FNV heeft de staking van 24 uur wel aangekondigd, maar nog niet officieel aangemeld bij de vervoerders. De bond voert actie uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. NS zegt te balen van de staking en Arriva waarschuwt reizigers nu al rekening te houden met vertragingen en uitval. Twee verschillende eenmansfracties in de gemeenteraad van Utrecht hebben raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De twee partijen maken zich zorgen over intimidatie en extremisme in de stad. Aanleiding zijn onder andere het afblazen van het Europees kampioenschap debatteren, demonstraties en ordeverstoringen in de stad. De partijen willen weten hoe de burgemeester de openbare orde blijft handhaven en welke rol de gemeente in al deze gebeurtenissen heeft. Er is nieuw audiomateriaal opgedoken van André Hazes. Dat is gevonden in een muziekstudio in Spakenburg. Het gaat om een concertregistratie van Hazes in augustus 1998 in Benidorm. De muziek lag bij Paul Schuurman. Zijn inmiddels overleden vader had dan een mobiele audiostudio die concerten opnam. En hier hoor je een stukje.
4: We zijn hier nu bezig met André. Ik zal wel even een stukje laten horen.

0: Als iemand.
1: Hier heb je de stem los van André nu.
0: Zeg dat genoeg.
1: Het is nooit verder op de markt gekomen. Dit is echt gewoon heel uniek gewoon dat we dit hebben. Ik heb er niks aan dat het bij mij in de kast ligt, zeg maar. En dat heb ik altijd al gezegd van, weet je, dat dit moet gewoon weer op de markt komen. Want het zijn unieke concerten gewoon.
2: Ja, de echte Hazas-fan die kan over een paar weken het complete concert beluisteren. Schuurman heeft ook nog muziek van Herman Brood en Marco Borsato op de plank liggen. En op de site van RTV Utrecht en op de app kun je een leuke reportage met hem bekijken. Het weer dan nog voor vandaag. Het is vrij zonnig en er staat een licht windje. En dat wordt maximaal 33 graden. Morgen veel zon met in de middag een paar regen- en onweersbuien. En dan zo'n 31 graden.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Weg naar huis met Kevin Scholten.

met tweede half uur is ingegaan. Ik heb nog heel veel leuke platen voor je klaarstaan. En zoals gezegd, kijken we nog even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Eerst even tijd voor mijn favoriete plaat voor vandaag. Een rustmomentje in dit programma. En dat doen wij met André Hazes. En wat is dan liefde?

34 graden. Morgen ook 33 graden. Maar kan er hier en daar een klap onweer ontstaan. Aankomende woensdag 26 graden. En donderdag temperaturen zo rond de 23 graden. En vanaf het weekend gaan de temperaturen hier en daar een beetje zakken. Naar waardes tussen

Over de hartebreker, oftewel Emma Hees is hier op Bingo FM. In Utrecht is vorig jaar 105 keer melding gemaakt van stalking. Dat zijn er meer dan de 2 jaar daarvoor. Burgemeester Sharon Dijksma erkent dat slachtoffers zich soms niet serieus genomen voelen of onvoldoende voelen geholpen. Daardoor gaat de gemeente in gesprek met de politie om te kijken hoe de aanpak en de ondersteuning van slachtoffers verbeterd kan worden. Ook wil het stadsbestuur ervaringen van slachtoffers, ex-plegers en betrokken organisaties gebruiken voor een nieuw meerjarenplan tegen geweld tegen vrouwen. Ja, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren en wat de plannen zullen zijn. Want ik denk wel dat hier een stokje gestoken moet worden. Je hoort het ietsjes te vaak. En ook iets te vaak dat het enorm uit de hand loopt. Wij gaan muziek draaien van Teun Landsaat. En hij gaat zingen over de barman. Zei ik de barman?

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilden ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

was alleen maar een verlangen en niet meer dan dat. Welkom terug bij Bingo FM. En ja, voor vandaag, als er files zijn, dan nemen we die even met je door. En staan er geen files, dan laten we ze lekker achterwege. En kan je overal heerlijk doorrijden. Ondertussen proberen mensen me last te vallen. En eigenlijk moet ik gewoon mijn geluid uitzetten. Maar dat vergeet ik nog wel eens een keer. Wij gaan door met een klassieker. Hier is Peter Wiedemeijer. En weet je nog die tijd van vroeger?

Deze winter krijgt het Utrechtse stadhuis opnieuw een bijzondere lichtshow. De bekende projectiekleur De Stad wordt dit jaar gecombineerd met klanken van kleur. Inwoners kunnen tot 1 november tekeningen insturen die op de gevel worden geprojecteerd. Ook kunnen Utrechters zich aanmelden om tijdens de lichtshow zelf piano te komen spelen. Gezellig. Vanaf 16 december tot en met 3 januari zijn de projecties elke dag te zien op het stadhuis aan de Korte Mindere Broederstraat. En dat allemaal in Utrecht dus. Het is hartstikke leuk om je even aan te melden. Als je uiteindelijk wil meedoen of misschien toch wel piano wil spelen, dan hartstikke gezellig. Wij gaan muziek draaien en dat doen wij met Justin de Wild en zijn Jim.

Gouden Leeuw. Henkom, vlieg met me mee. Op weg naar huis tot aan 6 uur vanavond. Daarna bingo non-stop. En vanavond rond de klok van 7 uur kan je luisteren naar Utrecht Sociaal. En het allemaal hier op Bingo FM, de Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Wij gaan zo alweer richting het regionale nieuws en de boodschappen van 5:30. Daarna ben ik nog een half uur lang bij je terug en krijg je nog eventjes mijn verdwaalde plaat. Een Engelstaal nummer van een Nederlandse artiestband of groep. Ik laat je achter.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Een 30-jarige Utrechter heeft vandaag 8 maanden gevangenisstraf tegen zich horen eisen. Hij zou zijn ex-vriendin hebben gegijzeld en mishandeld en vervolgens met de dood hebben bedreigd. 4 dagen lang zou hij haar hebben opgesloten in zijn woning. Zij was zo bang dat ze de politie niet durfde te bellen. De verdachte, J.P., was vandaag zelf ook in de rechtbank. U hoort verslaggever Maarten Middelkoop.
3: De man zei tegen de rechter dat ze vaak ruzie hadden en dat dat wel eens agressief werd. Maar hij ontkende de gijzeling, zei dat ze gewoon de sleutel van het appartement had en dat haar emotie gespeeld was. Uiteindelijk heeft het slachtoffer in paniek de moeder van de verdachte gebeld. Die belde de politie en de politie forceerde uiteindelijk de deur van het appartement.
2: Het Openbaar Ministerie wil dat de man zich na zijn celstraf laat behandelen in een kliniek om zijn agressie onder controle te krijgen. Vorig jaar vertrokken meer mensen uit Utrecht dan er kwamen wonen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Veel Utrechters verhuisden naar Amsterdam, terwijl veel nieuwe inwoners juist uit Amsterdam kwamen. In totaal vertrokken bijna 26.000 mensen en kwamen er ruim 23.000 bij. Volgens het CBS spelen het beperkte woningaanbod en de hoge huizenprijzen daarbij een belangrijke rol. Utrechters verhuisden ook veel naar Nieuwegein en Stichtse Vecht. Huisartsen gaan steeds minder bij patiënten op bezoek. Sinds 2011 is het aantal huisbezoeken ongeveer gehalveerd. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging in Utrecht komen dokters om in het werk. En daarom nemen bijvoorbeeld praktijkondersteuners de huisbezoeken over als dat kan. De vereniging benadrukt dat als het echt nodig is dat de huisarts zelf het huisbezoek doet, dat dit dan wel gebeurt. En let op als je deze week over de Socratesbrug wilt. Vanaf vanavond tot donderdagochtend voert de gemeente onderhoud uit en is de brug elke avond en nacht tussen 7 uur en 6 uur afgesloten. Ook fietsers, voetgangers, bussen en de hulpdiensten moeten omrijden. Overdag kun je wel gewoon over de brug. Omleidingsborden en verkeersregelaars moeten het verkeer in goede banen leiden de komende dagen. Het weer dan nog. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht koelt het af naar een graad of 20. Morgen veel zon met in de middag enkele regen- en onweersbuien. Het wordt dan ongeveer 31 graden. Woensdag en donderdag koelt het flink af.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Het is komkommertijd, hè. Het is ook een vakantie in volle gang. En dat houdt in dat er ook weinig op televisie is, maar dat er ook veel minder nieuws is te vinden dan normaliter. En dat houdt in dat we het nieuwsbulletin lekker overlaten aan de nieuwskamer in Utrecht. En het volgende nieuwsbulletin hoor je strakjes rond 6:30 hier op de zender. Wij gaan even lekker op vakantie en dat doen wij richting Shanghai. En het allemaal gezongen door niemand minder dan Stef Ekkel.

Want nummer 1 in het wet is ook nog eens een keer een van mijn favoriete platen. En vandaag genomineerd als mijn verdwaalde plaat. We hebben het over Gerard Joling en zijn No More Boleros. Als we dan toch bezig zijn met die mooie platen, dan gaan we nog even een mooi plaatje draaien van Wesley Klein. En zo'n plaatje om even de radio een tandje harder bij te zetten. En vooral te luisteren naar deze hele mooie tekst. Dit is de dag, hoor je hier op Bingo FM tijdens Op Weg Naar Huis.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een 30-jarige Utrechter heeft vandaag 8 maanden gevangenisstraf tegen zich horen eisen. Hij zou zijn ex-vriendin hebben gegijzeld en mishandeld en vervolgens met de dood hebben bedreigd. 4 dagen lang zou hij haar hebben opgesloten in zijn woning. Zij was zo bang dat ze de politie niet durfde te bellen. De verdachte, J.P., was vandaag zelf ook in de rechtbank. U hoort verslaggever Maarten Middelkoop.
2: De man zei tegen de rechter dat ze vaak ruzie hadden en dat dat wel eens agressief werd. Maar hij ontkende de gijzeling, zei dat ze gewoon de sleutel van het appartement had en dat haar emotie gespeeld was. Uiteindelijk heeft het slachtoffer in paniek de moeder van de verdachte gebeld. Die belde de politie en de politie forceerde uiteindelijk de deur van het appartement.
1: Het Openbaar Ministerie wil dat de man zich na zijn celstraf laat behandelen in een kliniek om zijn agressie onder controle te krijgen. Vorig jaar vertrokken meer mensen uit Utrecht dan er kwamen wonen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Veel Utrechters verhuisden naar Amsterdam, terwijl veel nieuwe inwoners juist uit Amsterdam kwamen. In totaal vertrokken bijna 26.000 mensen en kwamen er ruim 23.000 bij. Volgens het CBS spelen het beperkte woningaanbod en de hoge huizenprijzen daarbij een belangrijke rol. Utrechters verhuisden ook veel naar Nieuwegein en Stichtse Vecht. Huisartsen gaan steeds minder bij patiënten op bezoek. Sinds 2011 is het aantal huisbezoeken ongeveer gehalveerd. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging in Utrecht komen dokters om in het werk. En daarom nemen bijvoorbeeld praktijkondersteuners de huisbezoeken over als dat kan. De vereniging benadrukt dat als het echt nodig is dat de huisarts zelf het huisbezoek doet, dat dit dan wel gebeurt. En let op als je deze week over de Socratesbrug wilt. Vanaf vanavond tot donderdagochtend voert de gemeente onderhoud uit en is de brug elke avond en nacht tussen 7 uur en 6 uur afgesloten. Ook fietsers, voetgangers, bussen en de hulpdiensten moeten omrijden. Overdag kun je wel gewoon over de brug. Omleidingsborden en verkeersregelaars moeten het verkeer in goede banen leiden de komende dagen. Het weer dan nog. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht koelt het af naar een graad of 20. Morgen veel zon met in de middag enkele regen- en onweersbuien. Het wordt dan ongeveer 31 graden. Woensdag en donderdag koelt het flink af.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
2: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
1: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
3: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch, zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
1: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugseth. Door de overwinning neemt Haugseth de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

wel eens een menthol, pijp of een sigaar. Genotvol, ja dat is waar. Misschien is het gezonder, zuiverder en puur. Je kunt er niet meer zonder, dus geen

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een 30-jarige Utrechter heeft vandaag 8 maanden gevangenisstraf tegen zich horen eisen. Hij zou zijn ex-vriendin hebben gegijzeld en mishandeld en vervolgens met de dood hebben bedreigd. 4 dagen lang zou hij haar hebben opgesloten in zijn woning. Zij was zo bang dat ze de politie niet durfde te bellen. De verdachte, J.P., was vandaag zelf ook in de rechtbank. U hoort verslaggever Maarten Middelkoop.
2: De man zei tegen de rechter dat ze vaak ruzie hadden en dat dat wel eens agressief werd. Maar hij ontkende de gijzeling, zei dat ze gewoon de sleutel van het appartement had en dat haar emotie gespeeld was. Uiteindelijk heeft het slachtoffer in paniek de moeder van de verdachte gebeld. Die belde de politie en de politie forceerde uiteindelijk de deur van het appartement.
1: Het Openbaar Ministerie wil dat de man zich na zijn celstraf laat behandelen in een kliniek om zijn agressie onder controle te krijgen. Vorig jaar vertrokken meer mensen uit Utrecht dan er kwamen wonen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Veel Utrechters verhuisden naar Amsterdam, terwijl veel nieuwe inwoners juist uit Amsterdam kwamen. In totaal vertrokken bijna 26.000 mensen en kwamen er ruim 23.000 bij. Volgens het CBS spelen het beperkte woningaanbod en de hoge huizenprijzen daarbij een belangrijke rol. Utrechters verhuisden ook veel naar Nieuwegein en Stichtse Vecht. Huisartsen gaan steeds minder bij patiënten op bezoek. Sinds 2011 is het aantal huisbezoeken ongeveer gehalveerd. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging in Utrecht komen dokters om in het werk. En daarom nemen bijvoorbeeld praktijkondersteuners de huisbezoeken over als dat kan. De vereniging benadrukt dat als het echt nodig is dat de huisarts zelf het huisbezoek doet, dat dit dan wel gebeurt. En let op als je deze week over de Socratesbrug wilt. Vanaf vanavond tot donderdagochtend voert de gemeente onderhoud uit en is de brug elke avond en nacht tussen 7 uur en 6 uur afgesloten. Ook fietsers, voetgangers, bussen en de hulpdiensten moeten omrijden. Overdag kun je wel gewoon over de brug. Omleidingsborden en verkeersregelaars moeten het verkeer in goede banen leiden de komende dagen. Het weer dan nog. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht koelt het af naar een graad of 20. Morgen veel zon met in de middag enkele regen- en onweersbuien. Het wordt dan ongeveer 31 graden. Woensdag en donderdag koelt het flink af.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
2: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag en die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere geul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
1: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de $3 biljoen. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
3: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
1: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: Vandaag bij ons in de studio hebben wij twee gasten. We hebben de stadsecoloog, en dat is Floris Brekelmans. En we hebben de entomoloog John Smit. Heren, welkom. Het gaat over insecten, onder andere vandaag. En er zitten heel veel verschillende insecten zitten er in en om Utrecht. Maar wat is daar zo belangrijk aan?
1: Insecten in het algemeen zijn heel belangrijk, omdat ze ten eerste hartstikke mooi zijn om te zien.
0: Ja.
1: Ze zijn voor ons mens belangrijk dat soort beestjes om ons heen zijn om van te kunnen genieten. Vind ik heel belangrijk om dat te zeggen voordat we overgaan naar het nut van insecten. Hè? Mm-hmm. Want dat gooit ik vaak. Wat is nou het nut van insecten? Nou, dan gaat het bijvoorbeeld over het feit dat zij zorgen voor ons voedsel. Hè? Ze zorgen voor dus de bestuiving van ons voedsel. Ja. Zij zorgen voor de afbraak van dode planten en dieren. Zorgen ervoor dat we dus geen rommel krijgen in de stad. Dat eet ze eigenlijk feitelijk allemaal op. Ze zijn plaagbestrijders. Hè? Als je in je tuin last hebt van bladluizen, dan komen er insecten. En die eten die bladluizen op.
0: Dat zijn de lieveheersbeestjes, geloof ik, hè?
1: Dat doen bijvoorbeeld de lieveheersbeestjes.
0: Ja.
1: En er zijn nog heel veel andere insecten die ook weer leven van bladluizen. Dus zo is een hele trits aan, nou ja, voor de mens nuttige eigenschappen van insecten.
0: Mm-hmm. Je leeft het aan, hè? Ook op de grond leven er allerlei insecten. Want heel veel van wat we zien, dat vliegt rond. Wat kan je daarover vertellen? Wat leeft er op de grond en hoe zorgt zij ervoor dat de grond vruchtbaar blijft?
1: Insecten, net als een aantal andere soorten dieren die op en rond de grond leven, eten bijvoorbeeld hout, of die kunnen leven van hout en breken zo het hout af in kleinere stoffen die voor de planten weer opneembaar zijn. Hè? Dus dat doen bijvoorbeeld de bodeminsecten.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn ook bodeminsecten die pakken daar weer andere dieren aan die daar een plaag kunnen vormen. Zo zie je eigenlijk dat op elk niveau, van gewoon bodem tot hoog in een boom,
0: ja,
1: insecten een rol hebben in het ecosysteem. Als predator of als producent. Hè, zij eten grassen of bladeren en vormen zo'n voedsel voor andere dieren.
0: Ja, want inderdaad, dus natuurlijk ook door de natuur zelf wordt er heel veel afval geproduceerd. In de herfst inderdaad is dat natuurlijk heel veel met bladeren en met andere zaken. Daar hebben wij soms natuurlijk de gemeente voor om dat op te ruimen, maar de dieren doen dat ook zelf.
1: Dieren doen het in hele grote mate zelf. Sterker nog, de natuur heeft ons als bladopruimer echt niet nodig. Hè? Want naast insecten zijn er natuurlijk nog volop andere dieren, zoals pissebedden, miljoenpoten, regenwormen, die net zo goed zijn in het afbreken van planten en van bladeren.
0: Ja.
1: Dus ja, laat die bladeren maar liggen in de tuin, want dat is helemaal goed voor de biodiversiteit in de tuin.
0: Ja, want inderdaad, daar stort het de laatste tijd wel aan. Hè? Lopen de soorten, lopen die terug of valt dat mee?
1: Nou, er is natuurlijk in algemene zin, dat weten we natuurlijk inmiddels allemaal, sprake van een achteruitgang van natuur en biodiversiteit in Nederland, maar natuurlijk ook wereldwijd.
0: Ja.
1: En dat geldt eigenlijk wel zo'n beetje voor alle soorten planten en dieren die er zijn. Dus voor alle soortgroepen. En met name onder de insecten is er natuurlijk gewoon de laatste jaren echt wel duidelijk geworden dat schrikbarend achteruit gaat. Zowel in de insectenrijkdom als in de aantallen, dus in de dichtheden van insecten.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ronduit zorgelijk.
0: Ja.
1: Want dat heeft straks ook een impact op ons.
0: Kunnen we dat dan doen?
1: Oh, daar kunnen we heel veel aan doen. Want we weten best wel goed eigenlijk wat de oorzaken zijn van de achteruitgang van insecten en van biodiversiteit in het algemeen. Dat is toch vooral ook ons menselijk handelen en de consequenties daarvan. En dan hebben we het over de bekende factoren, zoals klimaatverandering, zoals de continue stikstofdepositie. Nog steeds vinden wij in onze wateren te veel bestrijdingsmiddelen en andere nare stoffen terug. Ja, wij als mensen zijn erg goed in het bouwen van steden. Nou, dan zien we natuurlijk ook dat we daarmee weer bepaalde leefgebieden van insecten innemen. En de landbouw blijft met intensivering toch ook zorgelijk voor het leven daar.
0: Ja.
1: We kunnen aan al die knoppen draaien zonder dat wij als mens
0: gaan we over de knoppen.

0: Bij ons in de studio zit Floris Brekelmans, stadsecoloog en John Smit, entomoloog. En Floris, heb je verteld hè, dat de insectenpopulatie onder druk staat vanwege allerlei invloeden ook die de mens veroorzaakt. John, kun jij er eens wat over vertellen? Wat kunnen we daartegen doen?
1: We kunnen er heel veel aan doen. Het allerbelangrijkste is dat we ons consumptiegedrag gaan matigen. Mm-hmm. Ik denk dat dat vooral belangrijk is. Wat Floris net al zei, is dat de verstedelijking in Nederland ontzettend veel ruimte inneemt. En daarnaast zijn we ontzettend efficiënt geworden in het produceren van landbouwgewassen en landbouwproducten. Mm-hmm. Ik denk dat die twee combinaties bij elkaar, want die zorgen voor veel en weinig ruimte aan de ene kant. En aan de andere kant veel voor stikstofdepositie en maar ook voor bestrijdingsmiddelen. En dat blijkt de insecten toch de das om te doen. Dus als we dat matigen, dus inderdaad minder vlees eten, minder produceren en meer natuurinclusief bezig gaan, dat het voor de insecten een stuk beter zal gaan worden.
0: En wat kunnen de inwoners van Utrecht daaraan doen?
1: Je consumptiegedrag aanpassen.
0: Maar ook, kunnen ze ook dat op een andere manier bijdragen? Want kijk, wij in de stad verbouwen vrij weinig landbouwstukken en wij hebben niet in Utrecht dat wij zelf de industrie zijn. Kunnen wij iets in onze eigen leefomgeving daarin veranderen op kleinere schaal?
1: Zeker kan dat. Het hangt allemaal af van de keuze die je zelf maakt. Natuurlijk, dat heb je zelf in de hand. Mm-hmm. Maar iets wat je bijvoorbeeld kunt doen is zorgen dat je tuin groener is. Zorgen dat de tegels die je erin hebt, dat die gewipt worden. En dat er planten en ruimte voor dieren in je tuin komt.
0: Klein terrasje mag blijven, hè?
1: Natuurlijk, een terrasje moet kunnen. Een halfharding is dan beter dan volledige tegels natuurlijk. Voor je tafel met je stoelen waar je aan kunt barbecuen. Of lekker kunt genieten van de zon in de zomer. Mm-hmm. Maar hoe meer groen en vooral hoe diverser het groen, hoe beter het is voor de biodiversiteit. Dat iedereen die geniet van vlinders natuurlijk. Maar die vlinders moeten wel ergens hun voedsel vandaan kunnen halen. Zoals er moeten de bloemen zijn. Ja. Maar de rupsen hebben ook waardplanten nodig.
0: Dus als zijn dat?
1: Dat hangt er vanaf. Voor een heleboel soorten zoals de distelvlinder. Maar ook de Atalanta. Twee soorten die heel erg algemeen zijn. Die op iedere vlinderstruik te vinden zijn in de zomer. Daarvan zitten de larven op brandnetel. Dus ja, dan is die vervelende brandnetel die je tegenkomt is toch essentieel.
0: Je moet je een beetje achter in je tuin zitten met allemaal mooie bloemen ervoor.
1: Ja, of in het perkje tegenover, in het parkje of wat dan ook. Dat kan ook, het hoeft niet per se in je eigen tuin. Als je ruimte genoeg hebt, dan kan dat. Dan is dat helemaal prima. Ja. Maar zorg in ieder geval voor bloemen. En dan bloemen die zowel nectar als stuifmeel maken of produceren.
0: Ja, want als ik dat zoek, hè, waar kan ik dan wat tips vinden daarover?
1: Tips niet heel makkelijk. De gemeente Utrecht heeft een veldgids opgesteld. Met een aantal soorten die planten en dieren die voorkomen in de gemeente. En daar staan heel veel tips in. En het belangrijkste als je je tuin gaat aanpakken of dingen wil doen in je tuin, is dat je zorgt dat er planten in komen te staan of bloemen in komen te staan die in ieder geval gifvrij zijn. Dat is iets wat veel mensen zich niet realiseren. Je kunt prima naar de dichtstbijzijnde tuincentrum gaan. Maar daar zijn al die planten die verkocht worden als bijvriendelijk en dagvlindervriendelijk, zijn allemaal opgekweekt met neonicotinoïden, met gifstoffen. Al die zaden die daar gekocht worden, zijn allemaal gifstoffen. Dus je helpt de bloemen of de vlinders een beetje, maar je vergiftigt ze ook een klein beetje. Oh, ja. Dus dan kun je beter naar een ecologisch tuincentrum gaan.
0: Hebben die in de omgeving?
1: Stek is er eentje die hier in Utrecht zit. Die heeft in ieder geval een deel ecologisch aanbod.
0: Nee, goed, dus inderdaad, je kan er het een en ander kun je eraan doen. Een kleine schaal dat je het zelf doet. En inderdaad op grotere schaal dat we moeten kijken van hoe kunnen we inderdaad de voetafdruk eigenlijk van ons, kunnen we die wat verkleinen. Na de muziek gaan we verder inderdaad over de insecten in Utrecht.

0: In de studio hebben wij vandaag twee gasten. De stadsecoloog Floris Brekelmans. En we hebben de entomoloog, dat is iemand die gespecialiseerd is in insecten, John Smit. Floris, je hoort wel dat er nieuwe soorten in Nederland komen die eigenlijk oorspronkelijk niet in Nederland voorkwamen. Wat kun je daarover vertellen?
1: Nou, daar valt heel veel over te vertellen. En daar zitten denk ik leuke en minder leuke kanten aan. Mm-hmm. We zien natuurlijk de laatste jaren, de laatste decennia, zien we een toename van wat wij dan noemen de zuidelijke soorten. Hè. Dat zijn soorten die voorkomen ten zuiden van Nederland, in landen of in regio's waar het warmer is.
0: Middellandse Zee en zo, misschien ook wel zuidelijker.
1: Middellandse Zee, maar ook zuidelijker. Nederland wordt warmer. Hè? Algemene zin, warmere zomers en de winters zijn koeler. En dus minder koud.
0: Minder koud, ja.
1: En daardoor kunnen soorten die van oorsprong in het zuiden voorkomen zich tegenwoordig ook handhaven voor planten en leven in Nederland. En voor een groot deel komen die soorten vanzelf naar Nederland toe. Dus die schuiven gewoon langzaam mee met de opschuiving van de temperatuur of van de klimaatgrenzen. Die kunnen lopen, vliegen, springen, noem het dan maar op. Die volgen gewoon eens de temperatuur.
0: Ja.
1: Dat zijn echt gewoon de nieuwkomers en die horen thuis nu in dit land omdat ons klimaat is veranderd. Daarnaast is er nog best wel een groot aantal dieren, maar ook planten die al dan niet bewust door de mens naar Nederland zijn toegebracht. En dan hebben we het zowel over dieren uit Europa, uit Frankrijk, die bijvoorbeeld meekomen met plantmateriaal, met bomen die wij importeren uit Frankrijk.
0: Of in je koffer.
1: Sorry?
0: Of in je koffer.
1: Of in je koffer, of in je caravan. Het kan allemaal. Maar we zien ook dat er ook steeds meer dieren uit andere delen van de wereld naar Nederland komen en zich hier kunnen handhaven. Dat komt bijvoorbeeld door het groot aantal transportbewegingen wat er gewoon wereldwijd is.
0: Ja.
1: He, dus als er een schip aankomt met wol of met schapen of wat dan ook uit Nieuw-Zeeland of uit Australië, dan komen er zaden mee van planten, maar er kunnen ook dieren en insecten meekomen.
0: Ja.
1: Dus we zien bijvoorbeeld nu in gewoon Utrecht, als je over straat loopt, kan zomaar de helft of meer van het aantal soorten planten wat je daar ziet uit een compleet ander werelddeel afkomstig zijn. En die noemen wij exoten. En een groot deel van de exoten die naar Nederland toekomt kunnen zich misschien even handhaven of niet, omdat het toch te koud is. Maar een deel van die exoten vindt die hier zo fijn dat ze zich in een vrij korte tijd enorm gaan uitbreiden.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze schade berokkenen aan biodiversiteit of aan landbouw of aan wat dan ook. En dan noemen we ze invasieve exoten.
0: De Amerikaanse rivierkreeftjes en de Japanse duizendknoop.
1: Dat zijn allemaal voorbeelden van tamelijk invasieve exoten. En zeker, je hebt het nu over die kreeften, weliswaar geen insecten. Maar hebben wel een enorme impact op ons ecosysteem.
0: Ja.
1: Het is niet één soort. Het zijn tegenwoordig 7, 8, misschien wel 9 soorten uitheemse. Dus kreeften uit andere delen van de wereld. Die onze sloten aan het kapotknippen zijn. Ja, dat is ronduit zorgelijk, ook voor de insecten. Want dat betekent ook dat we leefgebied van insecten kwijtraken.
0: Nou ja, kijk, als natuurlijk je planten in het water, als die worden opgegeten door exoten. En jouw libellen, die hebben dat heel erg hard nodig om te kunnen overleven. Dan heb je zoiets natuurlijk liever niet in je sloten zitten. Of wel, John?
2: Nee, zeker niet. Ze maken gewoon echt veel kapot. Dat geldt hetzelfde voor zo'n plant als Japanse duizendknoop. Die doet ook veel. Die verdrinkt heel veel van de inheemse planten, zeg maar zeggen.
0: Ja.
2: Waardoor de insecten die hier thuis horen ook geen plek meer vinden. Want die kunnen weinig of niks met die Japanse duizendknoop. En die Japanse duizendknoop die overwoekert echt volledig alles.
0: Ja.
2: Die is nauwelijks weg te krijgen. Om maar een voorbeeld te geven van zo'n invasieve exoot.
0: Ja. Nee, goed, want inderdaad, het is natuurlijk wat er wel speelt in Nederland. Er wordt hier en daar wel eens een keer een aquarium leeggekieperd. En dan heb je dit soort gevolgen. Zometeen gaan we verder over nog veel meer interessants over insecten in de noord.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een 30-jarige Utrechter heeft vandaag 8 maanden gevangenisstraf tegen zich horen eisen. Hij zou zijn ex-vriendin hebben gegijzeld en mishandeld en vervolgens met de dood hebben bedreigd. 4 dagen lang zou hij haar hebben opgesloten in zijn woning. Zij was zo bang dat ze de politie niet durfde te bellen. De verdachte, J.P., was vandaag zelf ook in de rechtbank. U hoort verslaggever Maarten Middelkoop.
2: De man zei tegen de rechter dat ze vaak ruzie hadden en dat dat wel eens agressief werd. Maar hij ontkende de gijzeling, zei dat ze gewoon de sleutel van het appartement had en dat haar emotie gespeeld was. Uiteindelijk heeft het slachtoffer in paniek de moeder van de verdachte gebeld. Die belde de politie en de politie forceerde uiteindelijk de deur van het appartement.
1: Het Openbaar Ministerie wil dat de man zich na zijn celstraf laat behandelen in een kliniek om zijn agressie onder controle te krijgen. Vorig jaar vertrokken meer mensen uit Utrecht dan er kwamen wonen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Veel Utrechters verhuisden naar Amsterdam, terwijl veel nieuwe inwoners juist uit Amsterdam kwamen. In totaal vertrokken bijna 26.000 mensen en kwamen er ruim 23.000 bij. Volgens het CBS spelen het beperkte woningaanbod en de hoge huizenprijzen daarbij een belangrijke rol. Utrechters verhuisden ook veel naar Nieuwegein en Stichtse Vecht. Huisartsen gaan steeds minder bij patiënten op bezoek. Sinds 2011 is het aantal huisbezoeken ongeveer gehalveerd. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging in Utrecht komen dokters om in het werk. En daarom nemen bijvoorbeeld praktijkondersteuners de huisbezoeken over als dat kan. De vereniging benadrukt dat als het echt nodig is dat de huisarts zelf het huisbezoek doet, dat dit dan wel gebeurt. En let op als je deze week over de Socratesbrug wilt. Vanaf vanavond tot donderdagochtend voert de gemeente onderhoud uit en is de brug elke avond en nacht tussen 7 uur en 6 uur afgesloten. Ook fietsers, voetgangers, bussen en de hulpdiensten moeten omrijden. Overdag kun je wel gewoon over de brug. Omleidingsborden en verkeersregelaars moeten het verkeer in goede banen leiden de komende dagen. Het weer dan nog. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht koelt het af naar een graad of 20. Morgen veel zon met in de middag enkele regen- en onweersbuien. Het wordt dan ongeveer 31 graden. Woensdag en donderdag koelt het flink af.
0: Utrecht Sociaal.

0: We hebben twee gasten vandaag. We hebben de stadsecoloog Floris Breukemans. We hebben de entomoloog, een insectendeskundige, John Smit. We hebben het natuurlijk net gehad over een hele hoop dingen die misschien niet helemaal goed gaan. Maar er gaan natuurlijk ook allerlei zaken wel goed in en om Utrecht. Dus Floris, wat kun je daarover vertellen?
1: Nou ja, in gewoon algemene zin zie je natuurlijk dat in de gemeente Utrecht, maar ook gelukkig in heel veel andere steden in Nederland, er veel meer aandacht is voor natuur en biodiversiteit.
0: Ja.
1: Dat doen we enerzijds omdat natuur voor ons mensen echt super belangrijk is. Hè? En zelfs het zien fladderen van een vlindertje of het horen van een zingende krekel zorgt er al voor dat het welzijn van mensen wordt verhoogd. Mensen worden daar blijer van.
0: Ja.
1: Dus met meer insecten in de stad, hè, of dat nou krekels, vlinders of wat dan ook zijn, zorgen we voor meer leven en zorgen we ervoor dat het een prettig leven wordt in de stad. En dat doen wij als gemeente bijvoorbeeld door het maaibeheer aan te passen. Hè. Dus wij maaien minder intensief, we maaien wat minder en we zorgen ervoor dat als we maaien, we veel meer aandacht hebben voor zowel de planten en de kruiden en de bloemen die daar groeien, als de vele beestjes die daarvan leven.
0: Ik zie ook wel eens zo'n bordje ergens staan, maai me niet.
1: Ja, dat zijn meestal niet de bordjes van de gemeente Utrecht, maar dat zijn dan bijvoorbeeld bordjes van de inwoners van de stad, die graag zien dat het maaibeheer wijzigt. En daar gaan wij over het algemeen, luisteren wij naar de wensen van de stadsinwoners inwoners die dus zeggen van nou, maai wat minder. Dan gaan wij vaak met ze kijken van oké, kunnen we daar minder maaien of kunnen we ervoor zorgen dat er andere planten en bloemen gaan groeien, waardoor het aantrekkelijker wordt om naar te kijken, maar ook voor de biodiversiteit steeds aantrekkelijker wordt.
0: Ja.
1: Maai mij niet is dan een voorbeeld. Ik zeg vaak maai mij wel en dat klinkt dan tegenstrijdig, maar soms kan een maaibeurt in mei juist gunstig zijn voor de ontwikkeling van de vegetatie en dat je dan meer bloemen gaat krijgen. Dus we zoeken wel altijd van, nou, laten we dan wel het juiste doen,
0: ja,
1: om ervoor te zorgen dat de biodiversiteit en de natuur in Utrecht er beter op wordt. We hadden net al even over dat het klimaat aan het veranderen is. Hè? Nou, dat heeft een aantal negatieve kanten. Maar die positieve kant is dus ook dat er nieuwe soorten in Nederland bijkomen. Mm. En dat zijn bijvoorbeeld nieuwe soorten sprinkhanen, als de zuidelijke sikkelsprinkhaan en de grote spitskop. Soorten die groot zijn, dus die weer voedsel vormen voor bijvoorbeeld vogels waar het slecht mee gaat. Nou, soorten als koekoek of klapheksen hebben vaak wat grotere insecten nodig. Dus die profiteren van een toename van grotere insecten in Nederland. En ook voor mensen is dat heel erg interessant. Want je ziet weer eens wat nieuws broeien. Je ziet een keer een nieuwe vlinder. Of je hoort weer een nieuwe sprinkhaan. Sowieso denk ik, hè, dat gewoon sprinkhanen in zijn algemeenheid. Ik ben een groot liefhebber van sprinkhanen.
0: Mm-hmm.
1: Zou je het liefst overal in de stad willen hebben. Want je hoort ze. Hè, dus sprinkhanen brengen ook iets extra's naar de zomer in de vorm van geluid. En je ziet ze springen. En mensen worden daar toch blij van.
0: Ja.
1: Soms vinden mensen wel eens eng als er een sprinkhaan in de keuken zit. Dat is vaak de zuidelijke boomsprinkhaan. Ook weer zo'n soort die sterk is toegenomen.
0: Is dat een groene?
1: Dat is een kleine groene sprinkhaan.
0: Kleine groene, ja, zie je.
1: En het leuke daarvan is dat hij zich in een vrij korte tijd, hè, in een aantal jaar, enorm sterk heeft uitgebreid in Europa en ook in Nederland. Dat heeft hij voornamelijk gedaan door mee te liften op auto's. Dit sprinkhaantje had op een gegeven moment kennelijk door, hoe dat dan werkt, weet ik niet precies, dat als je op een auto springt, die in een uur 100 kilometer verder kan zijn en daar zijn leefgebied kan uitbreiden. En ik heb ze zelf ook op mijn auto gehad en ze blijven gewoon zitten bij 120 kilometer per uur, blijven ze op je vooruit zitten.
0: Ja.
1: Super interessant natuurlijk, dat soort insecten zich ook aanpassen aan de bewegingen van de mens.
0: En dat ze dus ook hun profijt uithalen, dus het is niet alleen maar slecht.
1: Nee, er zijn heel veel insecten profiteren van wat wij doen. Heel veel insecten zijn cultuurvolgers. Als dat jij als mens wist hoeveel insecten er in je huis leven, zowel qua aantallen als soorten, ja, eigenlijk is je huis ook een ecosysteem. En daar profiteren sommige soorten insecten ook weer van.
0: Ja. Zijn het dan ook inderdaad die soorten die dan wat zeldzamer voorkomen? Maar eigenlijk gaan we daar naar de muziek over verder.

0: Vandaag hebben we het bij Utrecht Sociaal van Bingo FM over insecten. Onder andere insecten. En een van de specialisten erin is John Smit, zit bij mij aan tafel. Bijen zijn ook insecten, hè John?
1: Zeker zijn dat insecten. Dat zijn hele belangrijke insecten. Ja, bijen zijn bestuivers. Mm-hmm. Die bestuiven bloemen. En daarmee dus ook zo'n 70% van onze gewassen. Dus dat is zeker van belang ook voor de mens.
0: Ook voor het eten dus.
1: Ook voor het eten dus, ja. Precies. Ja. Dus dat denk aan koffie, maar denk ook aan allerlei vruchten en dat soort dingen. Dat is allemaal, heb je allemaal bijen en andere bestuivers voor nodig. En bijen, daar wordt door de gemeente Utrecht al geruime tijd onderzoek naar gedaan hier in Utrecht als een van de groepen om te kijken hoe het gaat met de biodiversiteit in de stad, in de gemeente. En ik geloof dat wij al 10 jaar onderzoek doen voor de gemeente onder andere. En dat heeft er toe geleid, of in ieder geval onthuld, dat een aantal plekken gewoon ontzettend goed zijn binnen de stad. Er wordt heel veel gedaan. Er wordt al florisel van het maaibeleid wordt aangepast en noem maar op. Er wordt meer groen verzorgd hier in de stad. En momenteel staat de teller al op 152 soorten bijen.
0: Soorten,
1: verschillende soorten bijen die in Nederland zijn, of die in Utrecht zijn waargenomen.
0: En wij denken dat het gewoon een bij is, een bij.
1: Ja, en dan heb ik het niet over de honingbij, dan heb ik het over de wilde bijen inderdaad. En in totaal zijn er zo'n 370 soorten in Nederland bekend. Dus dat is zo'n derde van de soorten is al binnen de gemeentegrenzen van de stad Utrecht waargenomen. En een van de dingen die daar onder andere uit voortkomen uit de inventarisatie die wij hebben uitgevoerd, is dat bijvoorbeeld de forten die hier liggen in de lunetten onder andere, mm-hmm, ontzettend rijk zijn. Die zijn klein, die zijn door bos omsloten en daardoor zijn die hooilandjes in het midden heel erg warm. Ze zijn wat stenig, waardoor je op een hele korte oppervlakte heel veel verschillende habitats hebt.
0: En er komen niet zoveel mensen.
1: Valt mee. Een aantal van die forten, daar mag gewoon recreatie op plaatsvinden. Mm-hmm. Dus er zijn zelfs op Lunet 1, zeg ik uit mijn hoofd, er zijn een aantal start-ups die daar zitten in die bunkers. Dus het een sluit het ander niet uit. Het kan allemaal samen. En toen Hollandse Waterlinie UNESCO Werelderfgoed werd, dachten wij van, dat is leuk. Maar wij weten dat van een heleboel van die forten, niet alleen binnen de stad Utrecht, maar ook binnen de provincie Utrecht, grote natuurwaarden herbergt. Dus wij hebben toen een project opgestart, of opgetuigd, genaamd de Hollandse Bijenlinie.
0: Ja.
1: Om te laten zien dat cultuurhistorie hand in hand kan gaan met hoge biodiversiteitswaarde.
0: Misschien juist wel, omdat het beschermd wordt. Hè? Want de gemeente wil zo'n werelderfgoedstatus niet kwijtraken.
1: Nee, precies.
0: En als jullie met een voorstel komen om het dus nog mooier te maken, dat zo'n gemeente, denk ik wel, en de provincie ook, heel erg enthousiast daarover is.
1: Zeker. Ze stonden vooraan. De gemeente en de provincie Utrecht stonden vooraan om mee te doen hierin. Naast organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, die ook hebben bijgedragen hieraan. Mm-hmm. En hun terreinen hebben ter beschikking hebben gesteld. En wat wij vooral willen is laten zien van, nou, dit zit er al. Dit is al hartstikke goed. En behoud dit op deze manier. En dat kan prima samen met recreatie, want voor het vechten, er wordt om de week wel getrouwd, geloof ik, en weet ik wat voor dingen er allemaal niet georganiseerd worden. Het is een van de rijkste forten die we hebben hier in de provincie Utrecht.
0: Qua biodiversiteit.
1: Er zijn dagvlinders en bijen en noem maar op. En wij hebben gekeken ook op andere plekken. We hebben een aantal forten geïnventariseerd de afgelopen jaren. En wij hebben dat omgezet naar beheeraanbevelingen. Met kleine aanpassingen, ook op forten die het al heel erg goed doen. Maar juist de forten die wat minder goed doen, kun je met kleine aanpassingen kun je heel veel betekenen voor de biodiversiteit en daarmee een boost geven aan de dieren in Nederland.
0: Fantastisch. Na de muziek hebben we nog wat meer tips voor u.
2: Hey.

0: Vandaag hebben we het bij Utrecht Sociaal over insecten. En daar hebben we twee deskundigen voor in de studio. Dat is Floris Brekelmans en John Smit. Floris, wat kunnen de mensen zelf doen?
1: Nou, voor mij is het sowieso goed. En dat zeg ik altijd tegen iedereen. Ga gewoon eens op je knietjes en ga eens kijken wat er in de tuin allemaal leeft. Want in elke tuin, of het nou groot of klein is, of op een balkonnetje, kruipen gewoon beestjes rond. En kijken naar die beestjes, je gaat je erover verwonderen en je wordt er automatisch enthousiast van. En dat betekent vaak ook dat je het leuk gaat vinden om je daarvoor in te spannen. En je kan echt op in een kleine tuin of op een balkonnetje van allerlei maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat er meer leven is. Hè? Gewoon in gewoon algemene zin. En dat kan inderdaad komen met de keuze voor je planten of met andere dingen.
0: Zorg in ieder geval voor planten, denk ik.
1: Zorg voor planten. En je hoeft ook niet per se dingen in je leven te laten om ervoor te zorgen dat je toch bijdraagt aan natuur en biodiversiteit. Het zit echt in soms hele simpele keuzes die je kan maken. En dat kan zelfs al gaan over de keuze voor zo'n vlooienbandje voor je hond of kat. Hè. Daar zit best wel veel gif op en dat komt toch terecht in de natuur en in het water. Maar er zijn ook daar gewoon alternatieven. Hè? Dat zijn dan vlooienbandjes die andere stoffen hebben waar de vlooien in ieder geval van weggaan, maar die geen impact hebben op natuur en biodiversiteit. Dus dat soort keuzes kan je gewoon maken. En ik denk dat het heel goed is dat we dat als mensen ook meer gaan doen.
0: Ja, als je maar weet inderdaad waar je op moet letten.
2: En dan hebben we het gehad over planten in je tuin. Maar iets wat ik zelf leuk vind om mensen mee te geven is hangen ze een bijenhotel of een insectenhotel op in je tuin.
0: De schaduw, denk ik, hè?
2: Nee, in de zon.
0: In de zon.
2: Ja, juist. Volle zon. Ja,
0: okay.
2: Volle zon. Het zijn koudbloedige dieren, dus die moeten opwarmen. Dat moet goed warm worden. En het gaat mij niet om de bijen die daarvan profiteren. Want die soorten die daarin zitten, dat is maar 20% van alle bijen die we hebben in Nederland. En die zijn over het algemeen. Dus algemeen voorkomend. Mm-hmm. Dus die hebben het niet eens nodig. Maar educatief is het fantastisch. Als je kijkt wat voor bedrijvigheid dat is bij zo'n bijhotelletje of bij zo'n insecthotelletje. Zo'n vrouwtje wat af en aan vliegt met stuifel en dat in dat nestje legt. Sommige soorten die hun nestganger behangen met stukjes blad. Sommige die daar steentjes of kleine zandkorreltjes gebruiken om het af te dichten aan de buitenkant. Dat is fantastisch om te zien. En zeker op het moment dat je gewoon een soort van ecosysteempje hebt waarbij je niet alleen de soorten die erin nestelen, maar ook de nestparasieten tegenkomt. Zoals goudwespen. Nou, als je dat eenmaal een keer gezien hebt, die naam goudwespen is echt briljant gekozen. Als je dat een keer gezien hebt, dan ga je uit je dak. Maar nogmaals gezegd, de bijen die het nodig hebben, die nesten in die bijhotels, die hebben het niet echt nodig. Die doen het wel goed in Nederland. Mm-hmm. Als je echt dat wil doen voor bijen, bijvoorbeeld in je tuin, dan kun je het beste een bijenburcht neerleggen of een soort van aardewal maken waarbij de soorten nesten kunnen maken in de grond. Dat moet schraal begroeid zijn. Dus vrij kaal.
0: Ja.
2: Want zo'n 70-80% van de soorten die we hebben in Nederland, die nesten in de grond en niet in een bijenhotel.
0: Oké, dus dat is inderdaad, en dat is wat veel eenvoudiger denk ik, te realiseren dan een bijenhotel.
2: Ja,
0: want je moet gewoon zorgen dat er wat aarde ligt en dat het een paar keer

0: voelt, denk ik, zodat ze wat lucht hebben.
1: Ja, en dat moet dan geen tuinaarde zijn, maar het moet meer wat zandig zijn, een beetje lemig zijn. Maar ook daar kun je gewoon de beesten ontzettend veel gelegenheid geven om te nestelen, inderdaad.
0: Je hebt het inderdaad gehad over die veldgids Utrecht. Staan daar ook wat tips in hoe je zoiets kan maken, of moet je daar ergens anders voor zijn?
1: Ja, die staan daar ook in. Dus dat is mooi. En die kun je heel makkelijk vinden door gewoon te googlen op veldgids Utrecht. En dan kom je op de website van de gemeente Utrecht uit. En daar is dan een pdf waar je hem kunt downloaden.
0: Ja. Dus inderdaad, en ik heb hier een papieren versie. En dat ziet er geweldig uit met wat er inderdaad allemaal voor verschillende zaken in en om Utrecht zitten. Dus doe daar uw voordeel mee en maak daar inderdaad een veel leefbaardere tuin van.
1: En geniet ervan.
0: Dus heren, geweldig bedankt voor jullie komst. Ik hoop inderdaad dat door deze uitzending er wat meer inderdaad verschillend leven inderdaad in de stad ontstaat. En als er nieuws is, dan nog een rode draad. Hartelijk dank.
1: Graag gedaan.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
1: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. 100 Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
3: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
1: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten, kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een 30-jarige Utrechter heeft vandaag 8 maanden gevangenisstraf tegen zich horen eisen. Hij zou zijn ex-vriendin hebben gegijzeld en mishandeld en vervolgens met de dood hebben bedreigd. 4 dagen lang zou hij haar hebben opgesloten in zijn woning. Zij was zo bang dat ze de politie niet durfde te bellen. De verdachte, J.P., was vandaag zelf ook in de rechtbank. U hoort verslaggever Maarten Middelkoop.
2: De man zei tegen de rechter dat ze vaak ruzie hadden en dat dat wel eens agressief werd. Maar hij ontkende de gijzeling, zei dat ze gewoon de sleutel van het appartement had en dat haar emotie gespeeld was. Uiteindelijk heeft het slachtoffer in paniek de moeder van de verdachte gebeld. Die belde de politie en de politie forceerde uiteindelijk de deur van het appartement.
1: Het Openbaar Ministerie wil dat de man zich na zijn celstraf laat behandelen in een kliniek om zijn agressie onder controle te krijgen. Vorig jaar vertrokken meer mensen uit Utrecht dan er kwamen wonen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Veel Utrechters verhuisden naar Amsterdam, terwijl veel nieuwe inwoners juist uit Amsterdam kwamen. In totaal vertrokken bijna 26.000 mensen en kwamen er ruim 23.000 bij. Volgens het CBS spelen het beperkte woningaanbod en de hoge huizenprijzen daarbij een belangrijke rol. Utrechters verhuisden ook veel naar Nieuwegein en Stichtse Vecht. Huisartsen gaan steeds minder bij patiënten op bezoek. Sinds 2011 is het aantal huisbezoeken ongeveer gehalveerd. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging in Utrecht komen dokters om in het werk. En daarom nemen bijvoorbeeld praktijkondersteuners de huisbezoeken over als dat kan. De vereniging benadrukt dat als het echt nodig is dat de huisarts zelf het huisbezoek doet, dat dit dan wel gebeurt. En let op als je deze week over de Socratesbrug wilt. Vanaf vanavond tot donderdagochtend voert de gemeente onderhoud uit en is de brug elke avond en nacht tussen 7 uur en 6 uur afgesloten. Ook fietsers, voetgangers, bussen en de hulpdiensten moeten omrijden. Overdag kun je wel gewoon over de brug. Omleidingsborden en verkeersregelaars moeten het verkeer in goede banen leiden de komende dagen. Het weer dan nog. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht koelt het af naar een graad of 20. Morgen veel zon met in de middag enkele regen- en onweersbuien. Het wordt dan ongeveer 31 graden. Woensdag en donderdag koelt het flink af.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
2: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
1: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
3: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
1: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst. Met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
0: Bingo non-stop.

ze sta, dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet. Maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik een van die stoten pak. Want ik heb natuurlijk...

0: disco.
1: Een hele erge goede avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is al zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en 100 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europese kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Dus op een dag, dan haalt de tijd me in. En ik kan daar maar niet aan wennen. Jij groeit elke dag wat langer. En ik krimp van schrik ineen. Ik word met de dag een beetje banger.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.